0: Who is the just?
1: Yen patrin,
0: zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet, zet de pet,